Liep het maar schreit aan mijn zout. Kass het genegen, er in boetoe, maar ischien, on abik loon, heen heb er boon.